0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo'n hele nacht, eenzaam in het donker. Dat grote bed, ik lig hier maar alleen. Ik zou zo graag nog even willen kletsen, maar er is niemand om me heen. En als ik droom, kom ik je vast weer tegen en vraag me af, zou ze echt bestaan? En zou ze ooit, ooit tegen me zeggen, lieve schat, ik kom eraan.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wente Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Als je ABBA hoort, dan weet je, ah, zal vast wel eens Radio Gelderland aan hebben staan.
1: Goedemorgen Joost en alle luisteraars van Omroep Gelderland. Inmiddels is het 28 juli. We zitten klaar weer voor een nieuwe aflevering van Goedemorgen Gelderland. Ik wens iedereen.

0: Frank Walter, de ochtend is lekker begonnen. Maar gisteravond, ja, laten we daar maar gelijk over hebben. Want honderden boeren die stonden met hun trekkers bij het gemeentehuis in Borculo. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Joost Oldhoff met één boodschap. De stikstofplannen van het kabinet zijn niet uitvoerbaar. De sfeer bleef gemoedelijk, maar de zorgen die zijn er niet minder om.
1: Wat we hier zien is een lokale boerengroep die het initiatief genomen heeft om een pittige brief op te stellen en die te overhandigen aan het college van BMW. Die onrust die zit er echt. Het begint nu in te dalen bij de mensen dat het niet kan. Met als gevolg dat we eigenlijk gewoon een uitstervende sector hebben.
2: Bij deze, Joost, ik hoop dat je er echt wat mee doet. Hartstikke bedankt.
0: Bij Zutphen vormden zo'n 170 trekkers de tekst "Onze maat is vol" op een weiland langs de IJssel. En bij Apeldoorn stonden trekkers op alle viaducten langs de A50. Op een paar plekken werden ook vuurtonnen en pellets aangestoken. Bij Emst, Elburg en Nunspeet moest de brandweer aan te pas komen. Bij Stroe stonden zo'n 40 trekkers langs de A1. En daar bleef de sfeer gemoedelijk. De actievoerders waarschuwen dat er meer protesten volgen als het kabinet de plannen niet aanpast. Het Twentekanaal is sinds zaterdag dicht voor de scheepvaart. Voor het eerst is dat gebeurt. De droogte heeft het waterpeil zo ver laten zakken dat Rijkswaterstaat ingreep om schade aan de oevers te voorkomen. En bedrijven langs het kanaal die schakelen noodgedwongen over op vrachtwagens. En de binnenvaart schat de schade op tonnen per dag. Al die zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen die we massaal laten aansluiten, dat trekt een flinke wissel op de meterkast. Vooral oudere groepenkasten zijn daar niet op gebouwd. En het gevolg is dat er steeds vaker brand uitbreekt. Het aantal incidenten is de afgelopen 5 jaar flink gestegen. En vooral werk van niet werkende installateurs gaat opvallend vaak mis.
3: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
0: Ja, boerenprotesten die domineren de kranten deze ochtend. De Gelderlander en de Barneveldse krant die doen uitgebreid verslag van die acties door de hele regio. Je hoorde net al een beetje hoe dat is gegaan. Hè? Van witte kruisen langs de A1 tot brandende hooibalen bij Wezep. Trouw schrijft over de droogte. Niet minder regen is het probleem, maar het bodemwater verdampt sneller door de warmte. En de Telegraaf waarschuwt dus ook voor die meterkasten. Zelf sleutelen aan die meterkast waar steeds vaker brand uitbreekt. Nou, dat is dus de oorzaak. En de Stentor signaleert dat protesten tegen AZC's verharden met brandstichting in Geesteren en bekladding in Engelen. En een gezin dat 4 jaar geleden hun hondje Chong kwijtraakte, is deze week herenigd. Dat las ik ook nog. Dat is een mooi verhaal. Chong werd gevonden bij een benzinepomp, ruim 1000 kilometer verderop. En als je elkaar dan eindelijk weer ziet, dan klinkt dat zo. Lekker klef dus.

0: kraak opgestaan. Niet met mijn verkeerde been uit bed. Joost is de naam. Goedemorgen Gelderland is waar je naar luistert. Dit is Radio Gelderland en we gaan een introotje raden zometeen. Dat doen we elke ochtend door de week bij Radio Gelderland. En zometeen ga je dat intro horen naar Sommieu. En ook nog Kenny Loggins en Messina ga ik draaien dit half uur. Jim Messina, ja, dat is zo'n mandolin-virtuoos. Hij kan hem mooi zingen naast Kenny.
1: Het lekkerste ontbijt op je radio. Goedemorgen Gelderland.

0: Vertrouw op mij, dan komt het goed met dat introotje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Oh, ik ga hem zeker nog wel een keer draaien hoor. Want misschien was dit iets te kort. Maar ja, de zang begint ook al snel. Weet je welke plaat het was? Laat het maar weten. Omroep Gelderland, hè.

0: een groot gat natuurlijk. Bryan Adams, When You're Gone en Melanie C.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dit moet te doen zijn, toch? Dat introotje raden.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Bijna 6:30 geworden op Radio Gelderland. Nou, het is natuurlijk droog. En straks gaan we het daar even over hebben. Over de poelen waar herten, zwijnen en runderen normaal drinken. Ja, die staan dus kurkdroog bij. Blijf luisteren naar Goedemorgen Gelderland. Als je er meer over wil weten. Nu het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Nadat ik even de temperaturen met je heb gecheckt natuurlijk. 12,2 graden in Scherpenzeel. En in de gemeente West-Betuwe in Tuil is het 13,9. Honderden boeren die stonden gisteravond met hun trekkers bij het gemeentehuis in Borculo. Ze hebben daar een brandbrief overhandigd aan loco-burgemeester Joost Oldhoff. Met één boodschap in die brief. De stikstofplannen van het kabinet zijn niet uitvoerbaar. De sfeer bleef gemoedelijk, maar de zorgen zijn er niet minder om. Meerdere plekken in de provincie protesten. Je kan het checken bij ons online op gld.nl. En kindvrije campings die worden steeds populairder. Volgens campingplatform ACSI is het aantal kindvrije campings in 5 jaar tijd met 40% gestegen. In Nederland staan de meeste bij ons in de provincie Gelderland en in Drenthe. Nou, meer nieuws vind je dus zoals gezegd bij ons in de app en op gld.nl. Ja, dat introotje raden komt helemaal goed. Ik krijg Grease al te horen. Nou, dat zou zomaar kunnen.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Nou, jees, het is droog, heel droog. En dat merken ze natuurlijk in de bossen rond de Veluwe zomaar al te goed. De poelen waar herten, zwijnen en runderen drinken dus, ja, die staan gewoon lekker droog bij. Nou, helemaal niet lekker natuurlijk, maar bij Schaarsbergen gingen we even mee met een man die daar met 7000 liter tegelijk gewoon iets aan doet. Hij noemt zich dan ook de poelvuller.
1: We gaan vandaag poelen vullen voor het wild wat er loopt in de bossen.
2: En die poelen die zijn dus in de Veluwezoom, waar we nu vlakbij zijn. Hè?
1: Ja, klopt. Klopt.
2: Ja. Nou, ik zou zeggen, pak de trekker. Want we moeten nog even koppelen, hè, zoals dat heet.
1: Ja, ga doen.
2: Ja, dat is dus een hele grote watertank. Een giertank, die staat hier klaar. Maar Vincent moet natuurlijk even nog die tank aankoppelen aan de trekker. Een hele grote tank. Ik heb begrepen dat er 7 kub water in gaat. Nou, ga er maar aan staan. En daarmee gaan we straks dus naar dat bos. Maar allereerst moet die gevuld worden. Dat gebeurt hier verderop. En dit loonbedrijf waar Vincent voor werkt, die heeft zijn eigen water. Dat is nog steeds regenwater dat ze verzameld hebben. Maar ze mogen ook nog steeds grondwater oppompen. En met dat water houden ze de boel hier dus een beetje nat. Daar komt Vincent aan. Die doet dat allemaal heel routineus. Je kunt zien dat hij dat vaker doet. Even goed mikken. Dat hij precies in het gaatje valt. Ja, in één keer raakt. En dan gaat de pin erin. Goed, Vincent. En nu, Vincent.
1: Ja, dan gaan we eventjes de rest van de slangen eraan doen.
2: Kom even dichter bij de microfoon.
1: Nou, nu gaan we even de rest van de slangen erin doen.
2: Ja.
1: En dan gaan we ons klaarmaken om water te gaan halen.
2: Oké, dus je komt weer uit de trekker nu. Daar moet nog iets met de computer worden ingevoerd. Is dat de navigatie, Vincent, die je aan het instellen bent?
1: Dat is allemaal software tegenwoordig. Toch?
2: Zijn dat vaste plekken waar je dat water heen brengt?
1: Ja, over het algemeen zijn dat de vaste poelen waar we...
2: Dat zijn poelen in het bos?
1: In het bos. En die, daar hebben ze er verschillende van die ze gevuld willen houden. En, dan,
2: En voor wie zijn die poelen?
1: Die zijn voor natuurmonumenten. En ja. Die zijn voor de...
2: Voor de dieren?
1: Voor de dieren, voor al het wild wat er loopt, wat erbij kan komen. Dus...
2: Ja, want je hebt daar herten, zwijnen.
1: De runderen die er lopen.
2: Hebben die nu allemaal dorst?
1: Nou, de meeste zullen flink dorst hebben, ja. Want de meeste poelen, door de opwarming, verdrogen ze toch heel veel. En de meeste runderen en het wild drinkt toch met z'n allen een hoop water weg. En als poelen droog vallen, dan is er gewoon geen water meer.
2: Ja, en wat zou er nou gebeuren als je dit nou niet gaat doen vandaag? Die poelen vullen met water?
1: Vandaag denk ik nog niet zo heel veel. Maar op de lange termijn dan krijg je toch droogtes. Wild wat geen water meer kan vinden en dan toch zal sterven. En ja, aan de ene kant is dat natuurlijk misschien een stukje natuur. Aan de andere kant moet je dat ook niet willen.
2: Nee. Nou, goed. We gaan aan het werk. Wat gaan we doen, Vincent, nog nu?
1: Ja, ik ga nog even...
2: Heb je handschoenen aan?
1: Ja, ik ga nog even wat slangen aankoppelen en eventjes de achterkast aankoppelen. En dan kunnen we
2: op pad.
1: Dan kunnen we op pad.
2: We gaan er echt werk van maken hier. Zo zie je maar. Dus het gaat dus niet vanzelf. Ook in Nederland, in de natuur, moet er gewoon een handje geholpen worden.
3: Radio Gelderland.

0: dat is fijn uitrekken en wakker worden, toch? Caleb Cottle en John Paul White en de Sweet Glitters hier op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, die nummers die lijken allemaal een beetje op elkaar, hè, van Grease. Of tenminste, je kunt er een aantal langs elkaar leggen. Maar het was toch echt Summer Night van Olivia Newton-John en John Travolta uit Grease. Goed geraden door de meesten deze ochtend, hoor.

0: Mooi samenzang van Olivia Newton-John en John Travolta, The Summer Night Grease. En daar dacht jij ook gelijk aan, hè?
1: Jazeker, ik luister iedere morgen hier.
0: Ja,
1: en ik had iedere morgen om 5:30 de wekker aan en dan wachten we tot 6:00 dat jij of jouw collega's erop zijn.
0: Ja.
1: En ik luister iedere keer, maar bijna weet ik het nooit, maar vanmorgen schoot hij zo binnen.
0: Nou, wat geweldig. Hé, uit Groesbeek?
1: Uit Groesbeek, ja, Bergendal.
0: Groesbeek eigenlijk, hè, schreef je in de app?
1: Ja, Groesbeek zeggen wij, hè.
0: Ja, ik heb het genoegen met G. Peters. Wat is je voornaam eigenlijk?
1: Gerrit.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee, jouw appnaam is G. Peters. Dus het klinkt een beetje,
1: Okay.
0: Crimineel, maar dat bedoel ik niet zo natuurlijk, hè?
1: Nee, zeker weten niet.
0: Hé, hey, en heb jij, want dat is in het nieuws deze ochtend ook, we nemen het er mee, die nieuwe spoorbrug, heb je dat al meegekregen bij jou?
1: Ja, zeker weten.
0: Dat is er wel een ding, hè?
1: Ja, voor de mensen die daar vastrijden wel, maar ja, als je de borden goed leest, 2,10 meter is 2,10 meter, hè?
0: Ja, even voor de luisteraar, tussen Groesbeek en Molenhoek zorgt die spoorweg voor veel problemen. Die was er altijd al, maar hij is nu vernieuwd, hè? En daardoor rijden dus campers en caravans, die rijden zich klem daar. En sinds de opening, dus ruim een week geleden, zijn al meer dan 10 voertuigen vast komen te zitten. Ondanks die waarschuwingsborden, die er dus wel degelijk zijn.
1: Ja, zeker weten. Maar het is ook wel heel erg vernieuwd.
0: Ja.
1: Maar vroeger was dat ook dat dat 2,10 meter het oude bruggetje was. Maar het was alleen een kleine bruggetje.
0: Ja.
1: En nu is er een fietsgedeelte bijgekomen, dus alles is vernieuwd. En nu hebben ze daar een ronde buis gemaakt in plaats van dat er alleen maar een kleine verlaging in zat. En dan kon je met je iets bredere auto kon je er toch wel overheen.
0: Klopt,
1: en dat
0: ja.
1: kan nu niet meer.
0: Nee, ik moet even kijken. Ja, ik heb een vrij brede auto volgens mij. Dus ik moet checken of ik het kan doen. Maar jij hebt daar geen rare ervaringen mee gemaakt.
1: Nee, ik ben er nu één keer overheen geweest.
0: Ah,
1: en
0: okay.
1: Inderdaad, als je aankomt rijden, dan doet hij ook wel een beetje eng aan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, claustrofobisch, hè? Ja,
1: ja. En dan kan ik me voorstellen dat je rijdt en dat je een beetje... Ja, doe maar dat je... Ik bang ben er tegenaan. Als je dan ietsje schuin gaat, ja, dan krijg jij gewoon klem.
0: Oké, okay. Nou, opletten geblazen dus. Maar goed, wij hebben in ieder geval ook over Grease gehad. Lekker, je hebt hem geraden. Fijne ochtend voor jou.
1: En
0: gezellig dat ik je even heb gesproken, Gert.
1: Ja, mag ik nog wat zeggen?
0: Van mij wel.
1: Jazeker, want vandaag hebben ze een grote jaarmarkt in Groesbeek. Dus
0: oh.
1: Als de mensen zich vervelen, is er nog iets leuks te doen ook nog.
0: Oké, okay. Nou, en dan kunnen ze jou ook vinden, Gert, of...
1: Nou, ik ga denk wel even kijken, ja.
0: Ah, oké. Okay. Nou, gezellig. De grote jaarmarkt. Nou, heb je daar ook even reclame voor gemaakt? Hartstikke goed. Hoi, hoi.
1: Groesbeek boven, zeggen ze dan.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Goedemorgen. Lekker. Hoe is het buiten?
0: Ja, ga ik vragen aan Wouter van Beijnenbeek. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb kippenvel een beetje. En een beetje frisjes deze ochtend, zeg. Toch iets te verbazen met mijn korte broek. Alleen, het wordt wel warmer, denk ik, hè?
2: Ja, oh. Zeker.
0: Wouter, wat hoor ik nou allemaal? Dit gaat niet goed. Hoor jij dat ook?
2: Ja, het waait hard bij jullie.
0: Ik weet niet wat ik hoor, maar zullen we even opnieuw inbellen of niet?
2: Oh.
0: Of niet? Of is het... Nou, het is nu weg. Ik weet niet wat ik hoorde. Hoorde jij het ook of niet?
2: Ja, ik hoorde het ook.
0: Een soort storm of zo?
2: Ja, heel merkwaardig. Nou, het stond niet bepaald buiten.
0: Nee, nou, nu gaat het goed. Laten we... Brand los. Ik zeg even niks.
2: Nee, het was inderdaad fris vanochtend. Met temperaturen van 11 graden plaatselijk. Maar die koele lucht, die raken we snel kwijt. Want vandaag stroomt er veel warme lucht met een zuidenwind over ons land heen. We gaan naar temperaturen van ruim zomerse waarde tussen de 26 en 28 graden. Misschien dat we plaatselijk zelfs wel richting de 29 graden kunnen gaan met vanmiddag wel wat stapelwolken, maar die groeien niet meer uit tot een bui zoals we bijvoorbeeld gisteren nog zagen. Dus het blijft overal droog vandaag.
0: Ah, oké. Okay. En hoe gaat zich dat verder ontwikkelen dan?
2: Ja, morgen wordt de warmste dag van de week. Met temperaturen van 32 tot lokaal misschien zelfs wel 35 graden. Behoorlijk hete dag dus morgen. Volop zon, weinig wind ook maar. En we hadden het er gisteren natuurlijk ook al even over. Ja. Omdat de regen van afgelopen weekend gaat verdampen, in de lucht terechtkomt, gaat die luchtvochtigheid ook wat omhoog. En dat betekent dat het behoorlijk broeierig aanvoelt. Nou, de dagen daarna komt de wind geleidelijk wat vaker van zee. Dat betekent dat we die grote hitte wel weer kwijtraken. Donderdag, vrijdag en in het weekend temperaturen vaak rond een graad of 28. Misschien dat we donderdag nog net de 30 halen. En daarbij ziet het weerbeeld er de rest van de week droog uit. Vrij zonnig. En ik denk dat pas begin volgende week de kans op een regen- of onweersbui echt wat verder kan toenemen.
0: Oké, Wouter, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Ten CC op de radio.
1: Radio Gelderland wel te verstaan. Dit is Goedemorgen Gelderland. Ik ben Joost en een brug te ver. Ken je die uitdrukking? Nou, daar hebben wij nu deze ochtend een brug te smal van gemaakt. Want in Groesbeek is het aan. Je hoorde het net ook al van Gerrit, die een goed begin helemaal top had geraden. Nou, we duipen er nog eens even dieper in die brug. Waar je dus eigenlijk net niet overheen kan. Zo direct.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens. Jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
10: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
9: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
11: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
12: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
9: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen, dankjewel. Dit is Radio Gelderland met ook een J trouwens. De J van Joost.
13: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
14: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
13: Nama, meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
15: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
19: Hè? Nu alweer?
18: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
19: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
18: Ook dan moet je aangifte doen.
19: Nou, Goed dat je het zegt.
18: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
19: Handig?
18: Ja, van de Belastingdienst.
0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gelderland.

0: Billy Joel en My Life op Radio Gelderland. Een nieuwe Goeiemorgen Gelderland, 28 juli. En het valt me gelijk op, dat Twente-kanaal is in het nieuws. Hè. Sinds afgelopen weekend dicht ook voor de scheepvaart. Voor het eerst dat dat gebeurt. De droogte heeft het waterpeil zo ver laten zakken dat Rijkswaterstaat ingreep om schade aan de oevers te voorkomen. Bedrijven langs het kanaal, ook vanuit Lochem bijvoorbeeld, schakelen noodgedwongen over op vrachtwagens. En de binnenvaart schat de schade op tonnen per dag. Nieuws van deze ochtend, je hoort het natuurlijk. En de krantjes, die horen daar zeker bij. Eventjes openslaan, de boerenprotesten van gisteravond. Groot nieuws, de Gelderlander doet uitgebreid verslag van acties door heel de regio. Met witte kruisen langs de A1, hooibalen in brand bij Wezep. En ook 300 trekkers in Zutphen. De Barneveldse krant was bij Stroe, waar zo'n 40 trekkers langs de A1 stonden en de sfeer gemoedelijk bleef. Ander nieuws dan, uit de krant De Telegraaf waarschuwt voor het zelf sleutelen aan de meterkast. Het aantal incidenten stijgt flink, vooral door de groeiende belasting van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. En De Telegraaf schrijft ook over de dreiging van IS in Europa na de aanslag in Berlijn. Via internet weet de terreurgroep nog altijd jongeren op te hitsen, zonder dat er dan direct contact nodig is. Trouw heeft het over de droogte in Europa. Niet zozeer minder regen is het probleem, maar het bodemwater verdampt veel sneller door de hoge temperaturen, blijkt dan weer uit onderzoek van het KNMI. NRC was op bezoek in een verpleeghuis tijdens de hitte. De airco staat op 23 graden. Kouder kan niet, want ja, dan hebben bewoners het weer te koud. En de Stentor signaleert dat protesten tegen AZC's verharden. In Geesteren werd de auto van een Syrische gezinnenbrand gestoken. In Engelen en Bokhoven werden woningen beklad. En het is vakantie, maar niet voor iedereen begon die op dezelfde dag. Elk jaar halen ouders hun kinderen eerder van school en elk jaar deelt de leerplicht ook meer boetes uit.
1: Het zal meer dan €300 zijn, denk ik. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik
2: kan oplopen tot €4500.
1: Oh, nee. Nou, daar was ik me niet van bewust.
3: Nou, dan kan je twee keer voor op vakantie. Dat gaan we niet doen. Nee, is goed om te weten.
4: Ja, ik kan me ook voorstellen dat daar een boete op staat. Maar ik wist niet dat het zo'n hoge boete was.
2: Schrikt u daarvan?
4: Ja, maar ik vind het ergens ook wel terecht.
2: Heeft u uw kind of uw kinderen net wat eerder ook van school gehaald, zodat u iets eerder op vakantie kon?
4: Nee, dat heb ik niet gedaan.
2: Heeft u dat wel eens overwogen?
4: Wel eens overwogen, maar nooit gedaan.
1: Eén keer, hè? Ja. Eén keer met de kerstvakantie is het geweest. Ja, wij zijn ondernemers, dus wij hebben wel de mogelijkheid om dat te kunnen doen. Als het voor ons ook beter uitkomt.
2: Dus, ja. Dus dat kunnen jullie gewoon aangeven, dan verder geen problemen.
1: Ja, klopt. Ja.
4: Nou, dat is een behoorlijk bedrag, toch? Ja.
2: Dus je gaat het niet doen?
4: Nee, ik ga het niet doen, nee.
2: Gewoon netjes, laatste dag toch nog even naar school.
4: Ja, zeker weten, ja.
0: Verslaggever Anton Adelaar. En een brug te smal of een brug te ver? Allemaal uitdrukkingen die, ja, welke is de correcte, zou je kunnen zeggen. Of een boete omdat je over een te smalle brug rijdt. Nou, zometeen hoor je er meer over. In Groesbeek is het namelijk raak. De smalle brug. Maar boetes zijn daar nog niet uitgedeeld. Hè? En het spelletje Plaat Delict uiteraard. De opgave dit half uur. Genoeg te doen nog in deze Goedemorgen Gelderland.

understanding. Redbox for America in Goedemorgen Gelderland. Ja, die gloednieuwe brug tussen Groesbeek en Molenhoek heeft dikke stalen buizen langs het wegdek. En

0: tak.
1: Ja, nu is het vast.
2: Balen, zeker, ja. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
3: Een paar uur voordat deze caravan muurvast kwam te zitten, was er al uren op onthoud omdat een camper die zich klem had gereden moest worden bevrijd van de brug.
2: En de volgende zijn wij die weg worden gesleept.
3: Ruim een week geleden werd de brug feestelijk geopend. Al snel zat er bijna geen verf meer op de buizen langs het wegdek, die op sociale media een velgenkerkhof genoemd worden. Wie bedenkt zoiets, klinkt het online. De camper en de caravan zijn duidelijk niet de enige slachtoffers, weet ook de directe buurman van de brug.
0: Nee, bij lange na niet. Vanaf het eerste moment, de dag daarna, was het al raak.
3: En de teller staat inmiddels op.
0: Ja, meer dan 10, denk ik.
3: Toegegeven, er staan verschillende borden die waarschuwen voor een maximale breedte. Maar de meeste weggebruikers zijn toch vooral gefocust op die smalle brug.
2: En al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van, is dit wel een goede situatie?
3: Een buurtbewoner met compassie heeft bij het uitblijven van maatregelen zelf maar 2 extra waarschuwingsborden geknutseld.
4: Maar er staan 3 bordjes natuurlijk met 2,10 meter breedte.
1: Ja.
4: Dus je kunt tot 3 keer toe kun je het zien.
3: De brug is het begin van een sluiproute vanuit Groesbeek richting de snelweg. Omwonenden in Molenhoek klagen al jaren steen en been.
0: Het is jaar en dag, zolang ik hier woon, is het ellende, maar het is alleen maar toegenomen. Het is een hete discussie hier binnen de gemeenschap.
3: De dikke buizen langs het wegdek houden vrachtwagens tegen en zorgen er ook voor dat automobilisten hun velgen niet willen riskeren en liever omrijden via Mook.
0: Over Mook, ja. Ik vind Mook niet leuk, maar goed, u kunt zelf zien hoe breed daar de weg is. Die is daarop afgestemd.
3: Het blijkt vooralsnog niet een brug te ver, maar een brug te smal. In Molenhoek lijkt het er rustiger door.
0: Ik merk dat al, ja. Dus beduidend minder lawaai en wordt minder hard gereden.
2: Ik snap de buurtbewoners dat ze een rustige weg willen. Maar of dat dit dan de oplossing is?
3: Het stel van de caravan was bijna op de camping, voor ze uren moesten wachten op hulp. Ze komen overigens helemaal uit Zeeland, waar je net als in Gelderland ook heerlijk vakantie kunt vieren.
2: Ja, prachtig. Heel veel ruimte. Ja. Geen rare bruggetjes.
5: Nee, dat kan er me nog precies tussendoor.
6: Dat kan niet, dat kan niet.

0: Who's Gonna Love Me, Imperials en Taylor Swift.
1: Plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Even voor 19:30, elke keer in Goedemorgen Gelderland. Aandacht dus voor een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je dan ook kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt van mij de Radio Gelderland zaklamp. En dit is een bekende klassieker, maar niet te voor de hand liggend. Komt ook niet zo heel vaak voorbij op Radio Gelderland. De verdachte in dit lied gedraagt zich na een ernstig crimineel feit rustig en heeft een duidelijke fascinatie voor Inspector Gadget-achtige types. De zanger van de band zingt dus over iemand die voortdurend naar speurneuzen kijkt met van die vergrootglazen. Beetje punkpop-achtig liedje uit 1977... Ja, over iemand die zich dus laat meeslepen door mysterieuze gebeurtenissen op een plaatsdelict. Waar dan een plaatdelict bij hoort. De verdachte heeft dus een zwak voor spanning en misdaadverhalen. Een hele bezienswaardigheid dus. En de zanger van het lied is ook nog eens getrouwd met een dame die heel lang haar heeft. En een smooth stem heeft zij. Een beetje... Een jazzy misschien wel, ja. Ik heb ook nog audiobewijs trouwens. Zit ik me net te bedenken. Zo. Komt uit mijn eigen mond. Want... Dat soort platen altijd in mijn hoofd. Daar moet je het mee doen. Laat het weten via de Omroep Gelderland app of Joost.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: En zo is het alweer bijna 19:30 geworden op Radio Gelderland. Dat gaat snel. Even de temperaturen checken in de provincie. Temperaturen lopen ook op, al is het nu best nog frisjes. 13,3 in Bemmel bijvoorbeeld en 15,1 graden in Welseind. Dat is de gemeente Maasdriel. Het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Boeren blokkeerden gisteravond een rotonde in Nunspeet en staken het groen daarop in brand. Volgens omstanders is benzine gebruikt daarvoor. Het protest was bij het verkeerspunt aan de Nijverheidsweg en de N310. De brandweer werd ook opgeroepen. Er heeft na overleg met de politie de brand geblust om verdere uitbreiding te voorkomen daar. En kindvrije campings die worden steeds populairder. Volgens campingplatform ACSI is het aantal kindvrije campings in 5 jaar tijd met 40% gestegen. In Nederland staan de meeste in Gelderland en ook in Drenthe. Campingeigenaren merken dat steeds meer gasten bewust kiezen voor rust zonder animatie of spelende kinderen. Vooral 50-plussers en mensen die in eigen land vakantie vieren waarderen de stilte en ook de ontspannen sfeer. Nou, laten we daar nou net zo meteen ook nog even over gaan hebben. Die kindvrije campings. Hoe klinkt dat? Nou ja, dan hoor je dus geen kindgeluid uiteraard. En de uitslag van Platelik komt er ook.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Download de app of ga naar goldenesim.com. Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
16: Goedemorgen Gelderland. Joost

0: Mr. O'Sullivan en Get Down, 7:55. En we zijn bezig om plaatdelict op te lossen. En dat is nog een lastige opgave. Iemand die een lied heeft gemaakt, een zanger die getrouwd is met een jazzzangeres. Diana Krall. Oh, daar heb ik het heel voorzichtig gezegd. En hij treedt nog wel eens op met een bandje. Ja, het is een hele bezienswaardigheid. Dat is ook een hint trouwens. Want het is niet die zanger alleen, maar hij heeft dus dat nummer gemaakt met dat bandje. Met zijn begeleidingsband eigenlijk, uit 1977. En het gaat over speuren. Nou, meer hints ga ik niet geven hoor. Jongen. Moet het maar zelf oplossen een keertje. Kan niet alles voorzeggen. Goed, we gaan naar kidsvrije campings. Want het is vakantietijd en dan wil je natuurlijk even helemaal niks. Geen geschreeuw bij het zwembad, geen kinderdisco tot 22:30. Gewoon stilte en vogels. Steeds meer campings in de provincie, die spelen daarop in. En worden dus bewust kindvrij.
1: We kennen allemaal deze campings. Maar er zijn in Europa steeds meer kindvrije campings. Zo ook bijvoorbeeld in Opheusden.
2: We zien in al die 6 jaar zit er een stijgende lijn in. Qua boekingen. En we zien ook steeds meer mensen terugkomen die al eerder geweest zijn.
3: Je ziet ook gewoon dat er steeds meer mensen naar de rust zoeken, dus kindervrije campings. Als je zelf rond de 40 bent, dan heb je er geen last van, maar ben je ouder, dan zoek je de rust op, ja. En dan wil je niet elke dag die kinderen om je heen hebben.
2: De meeste zijn opa of oma en die moeten ook vaak oppassen door de week. En die zijn blij als ze dan een keer een weekje zonder kinderen.
4: Koffie. Het bevalt hier goed, lekker rustig.
5: Is dat ook echt een reden om hier te gaan zitten, omdat het lekker rustig is?
4: Ja.
3: Kinderdisco om je heen, gewoon algehele rust, daar kiezen wij voor.
5: Dat moeten jullie allemaal niet hebben?
4: Nee, dat stellen wij niet zo op prijs.

0: was zo stil op die kindvrije camping. Maar uiteindelijk begon Pascal Jacobsen toch te zingen met de Hemingway Bluff. Hij vroeg zich even af of het wel mocht.
1: Plaat delict.
0: Nou, het stevende bijna af op een cold case. Maar daar kwam dan toch eindelijk het verlossen antwoord. Geef toe, het is een lastige, maar ja, het oplossen van criminele feiten is natuurlijk vaak genoeg heel erg lastig om al die puzzelstukjes bij elkaar te krijgen. Een bezienswaardigheid, die Attractions, dat is dan de begeleidingsband van Elvis Costello, want dat is het goede antwoord. Watching the Detectives, dat is de plaat waar het om gaat. Ja, en dat is geen plaat die je elke dag misschien even opzet of zo. Het is een plaat die je even moet doorgronden. Maar absoluut wel een plaat, een likplaat. En lekker, karakteristieke stem. Ja, getrouwd inderdaad met Diana Krall. Welke hints hadden we nog meer erin zitten? Nou ja, speurders, hè, vergrootglas. Zo kon jij weer verder speuren. En Corine nu helemaal. Want even checken of ik haar kan bereiken trouwens. Want dat is gelijk de winnares van deze ochtend. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, trouwens, die naam niet zo. Oeh, spannend altijd, hè? Zomaar iemand te bellen. De telefoon gaat lang over. Hallo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Gerard Peters.
0: Oh, en ik zoek eigenlijk Corine.
2: Oh, dan zit je op het verkeerde adres.
0: Wacht even. Kunnen we die... Hoe kan dat dan? Oh, ik heb dat nummer nog voor staan. Kun jij hem bellen nog, Frits, opnieuw of niet? Want ik zit hier met allerlei verschillende nummers door elkaar. Ja. Gerrit had ik vanochtend natuurlijk even aan de telefoon over die... over dat mooie bruggetje. Hallo, Corine. Hoi.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Nou, wat fijn dat ik jou even tref, zeg.
3: Ja,
0: want jij hebt de moordzaak opgelost deze ochtend.
3: Nou, top. Ik vond hem niet heel makkelijk.
0: Nee, maar ja, het mag wel eens moeilijk zijn, hè?
3: Ja, dat mag zeker. Ja.
0: Oké, nou ja, het is toch, uiteindelijk is het gelukt, hè? Elvis Costello en The Attractions. Je kon uiteindelijk wat met mijn hints.
3: Dat kon ik zeker, ja. Vooral met het laatste stukje.
0: Ja, dat ik de naam fluisterde van de zangeres waarmee die getrouwd is, hè? Of niet?
3: Ja, precies.
0: Ja, oké, dat was wel heel... Ja, je moet op een gegeven moment moet je ook een beetje... Hè, daar komen al die puzzelstukjes bij elkaar. Dus dan komt het helemaal...
3: Ja, dat is, dat maakt het ook leuk.
0: Oké. Hé, hey, gefeliciteerd vandaag.
3: Dankjewel.
0: Oké, en de fijne ochtend voor jou.
4: Zaak gesloten.

0: Takes a Million, nieuwe muziek van de zusjes Lois Lane op Radio Gelderland. Dit is een bericht voor Daisy, Rob en Caroline. Of vooral Rob, die het bericht namens hun stuurt. Je belt voor de tweede keer deze week een vrouw als winnaar voor het spelletje Plaat de Lik Joost. Mogen er geen mannen winnen van jou? Nou, ik kan je melden, Rob, dat wij wel degelijk mannen als winnaars hebben. Ivar Wakker bijvoorbeeld, Ray Stapel uit Velp, Frank Rutte uit Wichmond, die hebben allemaal gewonnen voor de Vierdaagse. En nu is een keer twee vrouwen, Corine dus vandaag, Corine Vebe Abbekerk uit Apeldoorn en Ineke Lammers toevallig ook uit Apeldoorn, want die hadden het antwoord gewoon goed. Ik had vandaag heel weinig, zeg maar één goed antwoord van Corine, dus dan wint zij. Rob, probeer dus een keer het goede antwoord te geven en dan bel ik jou ook. Zo, hebben we dat ook weer afgehandeld. Goed, dit is het weer met Wouter van Bernebeek, want het is 7:50 geweest. En het belooft weer een zonnige warme dag te worden in de provincie, volgens mij. Goedemorgen.
1: Ja, zeker. Goedemorgen. Ja, het wordt inderdaad een zonnige en ik denk voor veel mensen aangename dag. Vanmiddag een graad of 27, wel een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Er staat weinig wind. Ja, er komen nog wel wat stapelwolken tot ontwikkeling vanmiddag, maar die groeien niet meer uit tot een bui. Dus het blijft overal droog. En dat geldt ook voor vanavond, een warme zomeravond. In de loop van de avond na zonsondergang is het nog een graad of 23. En uiteindelijk koelt het dan vannacht af naar zo'n 18 graden. Maar dat is echt pas helemaal tegen het eind van de nacht. Ik denk dat het best wel een warme nacht wordt.
0: Oké, echt een plaknacht dan ook? Of?
1: Ja, dat zal echt meer voor morgennacht denk ik zijn. De nacht van woensdag op donderdag dus. Want dan zitten we nog in veel warmere lucht. Morgen wordt namelijk de warmste dag van de week met op veel plaatsen toch wel temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden en zuidoosten van de provincie misschien wel een enkele 35 graden. En daarbij opnieuw veel zon en weinig wind. Ja, en dan die nacht naar donderdag, dan koelt het echt heel moeizaam af. Met temperaturen die op sommige plaatsen denk ik zelfs boven de 20 graden blijven steken.
0: Oké, maar dat is dan zeg maar de max of... Komt er nog meer bij?
1: Nou, daarna wordt het wel wat koeler, ja. Want vanaf donderdag draait de wind wat meer naar het westen. Komt er wat koelere zeelucht Nederland binnen. De echte hitte gaat een beetje naar Frankrijk en Duitsland toe. En gaat ons de rest van de week wel missen. Daardoor zal het toch voor veel mensen een stuk aangenamer worden. Met donderdag nog wel 30 graden. Maar vrijdag en in het weekend temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Veel zonneschijn, nog altijd weinig wind. Dus dan ziet het er toch wel veel meer als... lekker zomer weer uit.
0: Oké, dankjewel Wouter voor deze weerupdate weer.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jor van Kamer, het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood. Vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag, buurvrouw.
6: Hey, buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
6: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
8: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
10: Verheij uit Toldijk laten komen.
9: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
10: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
9: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
10: Mooi, zij ook.
11: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
12: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bewoners van woonzorglocatie Estinea in Aalten konden afgelopen weekend het Zwarte Cross gevoel ervaren dankzij de caravan van Kate het Heidehok uit Bredevoort. Omdat veel bewoners door hun zorgsituatie niet naar het festival kunnen, werd de sfeer naar hun eigen terrein gebracht. 3 dagen lang was er een minicamping met barbecue, muziek, gezelligheid en overnachtingen in de caravan en tent. Het idee ontstond vorig jaar toen een begeleider vroeg of de vriendengroep de caravan van haar zoon wilde uitlenen. Na het succes volgde dit jaar een 2e editie. De bewoners hopen dat de caravan volgend jaar opnieuw beschikbaar is. Honderden coureurs deden zaterdag mee aan het NK Autocross in Lochem. Deelnemers bouwen hun auto's vaak zelf en bereiden zich serieus voor op het nationale niveau. Duizenden bezoekers genoten van spannende races op het vernieuwde circuit. De baan in Lochem is dit jaar ongeveer 100 meter langer gemaakt, waardoor de racers uitdagender en sneller zijn geworden. Aan de wedstrijd deden coureurs mee in 8 verschillende klassen. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie met veel publiek, goed weer en een enthousiaste sfeer. De jaarlijkse pannenkoekenrit van Toeristenbelang Laren trok opnieuw veel deelnemers. In totaal deden 220 fietsers, 35 kinderen, 60 automobilisten en 35 tractorbestuurders mee. De deelnemers genoten van verschillende routes door de omgeving van Laren en sloten de dag af met vers gebakken pannenkoeken. Het evenement bood routes voor verschillende doelgroepen. Een kinderroute, een fietstocht van 40 kilometer, een autoroute van 60 kilometer en een tractorroute van 50 kilometer. De Graafschap heeft een oefenwedstrijd tegen het Griekse Kyfysia met 4-2 gewonnen. Het geplande oefenduel zondag tegen Ayasera ging niet door vanwege een tekort aan spelers bij de Graafschap. De voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt zaterdag afgesloten met een wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Deze wedstrijd wordt gespeeld bij ZZC 20 in Zelhem om 12 uur. Een week later begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we geen onaardige dag voor de boeg. Er is zon, er is ook wel wat bewolking, maar het blijft verder wel droog. De temperatuur loopt op naar 28 tot lokaal 29 graden. Vanavond klaart het op en hebben we nog een tijdje de zon. Komende nacht dan is het helder en dan koelt het bij weinig wind af naar 16 graden. En morgen de woensdag dan begint zonnig. De temperatuur zal ook snel oplopen. Rond de middaguur is het al tropisch warm met 30 graden. En 's middags dan loopt het kwik nog verder op naar een graad of 35 bij flink wat zon. En verder waait er een zwakke tot matige zuidenwind. In de nacht na de donderdag dan wordt het niet koud. Temperaturen komen net onder de 20 graden. En donderdag dan hebben we ook een dag met ook nog tropische temperaturen die oplopen naar 30 graden of meer. Uiteindelijk kan het nog 32 tot 33 graden worden. Maar het lijkt wat minder warm te worden als op de woensdag. Wel is het zo dat de lucht wat vochtiger is. Dus de luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het wat drukkend warm aan zal voelen. Vanaf vrijdag hebben we te maken met een westelijke wind. Wordt minder warme lucht aangevoerd. Wordt het 26 tot 28 graden in de Achterhoek. En zaterdag en zondag hebben we ook die temperaturen van rond de 27 graden. De wind draait wat verder door naar noord- en later noordoostelijke richtingen. Na het weekend lijkt het opnieuw weer wat warmer te gaan worden. Maar neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui wel wat toe.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
5: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van 2 mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
7: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
5: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
10: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal.
2: Are you ready?

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Any Song van John Denver. Afgewisseld met eigen composities als Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
8: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

Goedemorgen, welkom op deze dinsdag. Dit is Radio Ideaal, dit is de muziekservice. Weer tot aan 12 uur met onze fijne Feel Good Music. Deze ochtend ook weer. En Rob de Brouwer die neemt je daarmee aan 12 uur. En we hebben weer op deze dinsdag weer een heerlijke frisse lijst. Alweer 28 juli op deze dinsdag. Verder met muziek uit het jaar 2000. Precies uit het jaar 2000. Hier is ze, Anastasia.

0: Ja, gezellig hebben we meteen drie non-stop, Jorden Anesthesia. We hadden daar nog Het is mijn leven van Belinda Kinnaar. Dat is ons ideaal hier de hele week op de zender. En zojuist uit de jaren 70, dat is heel lang geleden, de Afric Simone. Hij had zo'n grote hit met deze Ramaya.
1: De muziekservice, de drijfveer van de dag.

formatie Cadans met een thema waar het vaak om draait. En dat is de wind. Ja, we gaan even naar wat voeding toe. Want waarom rode biet goed is voor je hart- en bloedvaten? Jawel, een hoog nitraatgehalte verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten te verwijderen. Krachtige betaline en antioxidanten gaan ontstekingen en celbeschadigingen tegen. En omdat rode biet veel oxalaten bevat, is voorzichtigheid geboden bij mensen die gevoelig zijn voor nierstenen.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De herinrichting van 11 straten in Saddam-Zuid kan eindelijk doorgaan na vertraging door een rechtszaak over de aanbesteding. Het project was al sinds 2023 in voorbereiding, maar liep vertraging op doordat aannemer Liemers Wegenbouw bezwaar maakte tegen de gunning aan concurrent NTP. Liemers vond dat NTP een oneerlijk voordeel had, doordat het bedrijf tijdens de aanbesteding extra asfaltboringen had laten uitvoeren en daardoor meer informatie over de ondergrond zou hebben gehad. De rechter ging hier niet in mee en oordeelde dat de extra onderzoeken geen nieuwe informatie opleverden en de concurrentie niet hadden beïnvloed. NTP mag het vernieuwen van leidingen, nieuwe bestrating, extra parkeerplaatsen en het invoeren van eenrichtingsverkeer in sommige straten gaan uitvoeren. Wanneer de werkzaamheden starten is nog niet bekend. Het sluizencomplex bij Eefde is sinds zaterdagmiddag gesloten vanwege de aanhoudende droogte. Door het lage waterpeil in het Twentekanaal is er voorlopig geen scheepvaart mogelijk. Het water dreigt onder de kritieke grens van 9,10 meter nap te zakken, waardoor schepen niet meer veilig door de sluizen kunnen. De sluiting is bijzonder omdat dit de eerste keer is dat de sluis vanwege droogte wordt stilgelegd en de scheepvaart in de noordelijke Achterhoek tot stilstand komt. Schippers, ook met tientallen jaren ervaring, hebben dit nog nooit eerder meegemaakt en hopen dat de maatregel tijdelijk blijft. Tijdens de Zwarte Cross gingen huisartsen en GGZ-professionals voor het eerst actief in gesprek met festivalbezoekers over mentale gezondheid en suïcidepreventie. Met opvallende middelen zoals een fysieke drempel en interactieve activiteiten wisten zij bezoekers nieuwsgierig te maken en gesprekken over mentale problemen te openen. De actie ontstond vanuit huisartsenorganisatie Oost-Gelderland en GGD Noord- en Oost-Gelderland, omdat mentale klachten vaak minder snel besproken worden dan lichamelijke klachten. De hulpverleners waren niet aanwezig om directe zorg te verlenen, maar om eerdere signalen op te merken en het praten over mentale gezondheid normaler te maken. Door het succes van de actie willen de organisatoren dit initiatief in de toekomst een vaste plek geven op de Zwarte Cross. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we geen onaardige dag voor de boeg. Er is zon, er is ook wel wat bewolking, maar het blijft verder wel droog. De temperatuur loopt op naar 28 tot lokaal 29 graden. Vanavond klaart het op en hebben we nog een tijdje de zon. Komende nacht dan is het helder en dan koelt het bij weinig wind af naar 16 graden. En morgen de woensdag dan begint zonnig. De temperatuur zal ook snel oplopen. Rond de middaguur is het al tropisch warm met 30 graden. En 's middags dan loopt het kwik nog verder op naar een graad of 35 bij flink wat zon. En verder waait er een zwakke tot matige zuidenwind. In de nacht na de donderdag dan wordt het niet koud. Temperaturen komen net onder de 20 graden. En donderdag dan hebben we ook een dag met ook nog tropische temperaturen die oplopen naar 30 graden of meer. Uiteindelijk kan het nog 32 tot 33 graden worden. Maar het lijkt wat minder warm te worden als op de woensdag. Wel is het zo dat de lucht wat vochtiger is. Dus de luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het wat drukkend warm aan zal voelen. Vanaf vrijdag hebben we te maken met een westelijke wind. Wordt minder warme lucht aangevoerd. Wordt het 26 tot 28 graden in de Achterhoek. En zaterdag en zondag hebben we ook die temperaturen van rond de 27 graden. De wind draait wat verder door naar noord en later noordoostelijke richtingen. Na het weekend lijkt het opnieuw weer wat warmer te gaan worden. Maar neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui wel wat toe.

Ja, en ik zie dat het alweer tijd is, en het is altijd rond deze tijd zo, voor onze verjaardagskalender. Ja, we hebben er geloof ik een viertal, dus we zijn er snel doorheen vandaag. Vandaag is jarig Nederlandse actrice Monique van de Ven. Zij wordt vandaag 74 jaar. Ook Nederlandse wisp, maar ook weerkundige. Ja, sommige de ouderen onder ons die zullen haar nog wel kennen. Monique Somers, zij wordt 63 jaar vandaag. En ook is jarig Nederlands mediapersoonlijkheid Samantha de Jong. Ja, en dan kunnen we die beter als Barbie. Dat zegt al iets meer, hè. Zij wordt 37 jaar. En als laatste, Nederlands cabaretier. Hij heeft ook een tijdje op de radio gezeten, deze Klaas van der Eerden. En hij viert vandaag zijn 51ste verjaardag. Nou, ik zeg natuurlijk iedereen weer vandaag op dinsdag hartelijk gefeliciteerd.

0: alleen naar voren kijken.
1: Een kleine 4 jaar geleden kwam deze uit van Mo en dat heette Blijven Rijden. Straks in deel 2 gaan we eens even kijken of we nog een paar zomerse plaatjes naar boven kunnen toveren. Want ja, als we gaan kijken, het wordt vandaag toch weer zo'n 28, 29 graden. Je zou het niet zeggen, maar het blijkt wel zo te zijn. En morgen zitten we al aan de 33, 34 graden. We gaan op naar het reclame het nieuws gebeuren. En dat doen we met deze spiksplinter nieuwe uit de hitlijst. Chris Cross Amsterdam, Louisa Thonza en Willy William met My Oh My.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
6: Wie de schoen past, heeft een koopje.
8: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
9: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
10: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

11 jaar geleden kwam deze uit van Lost Frequency samen met Yannick Davy. En dat heette dan weer Reality. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert hier naar Radio DL, de muziekservice. Elke ochtend de fijne mix van muziek tussen 10 en 12. We gaan op de Nederlandstalige tour. En ja, je denkt soms zelfs misschien heel lang geleden in de jaren 80. Toen wij bijvoorbeeld geen computer hadden, maar een typemachine. Ja, we hadden verder nog alleen maar tv. We hadden geen mobieltje. En ja, hoe zou het dan nu zijn geweest? Dat is wel de titel van de volgende plaat. Yves Berendsen met Hoe zou het zijn geweest? MUZIEK

De dame Ingrid uit 2002. Ik wist niet dat het al zo lang geleden was. Ik dacht dat het al iets recenter was, maar dat is niet zo. We gaan even naar een café muziekje en dat doen we met Café René. Want ik wil het even hebben over dingen waarvan je nooit wist dat ze gewoon in de vaatwasser kunnen. Tja, ja, ik heb er een viertal, want namelijk eten in de vaatwasser. Het kan echt. De grootste verrassing die je vast niet had gedacht. Ja, we vonden dit in een artikel, vonden we dit in de Libel. Eten kan namelijk ook erin, in de vaatwasser. Dan moet je een grote pan aardappels koken. Leg ze dan in het bovenste rek en zet ze op het programma alleen even op spoelen. Ik wist het niet. Het kan ook met broccoli bijvoorbeeld. Ja. En dan allerlei huishoudspullen in de vaatwasser. Jawel, je vaatdoekjes, filter van de afzuigkap. Nou, die kun je best goed schoonmaken in de vaatwasser. Dan moet je deze wel boven de 60 graden laten draaien, zodat alle bacteriën er echt uit zijn. Ook nog schoenen in de vaatwasser. Wel ja, schoenen in de vaatwasser zul je denken. Ja, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Natuurlijk moet je je mooie leren schoenen... Natuurlijk niet je leren schoenen erin doen. Maar gewoon als plastic speelgoed erin kan. Je crocs, steenslippers, regenlaarzen. Ook veel badkamerspullen kunnen erin. Ja, want als je heel veel badkamerspullen doet, kan dat wel. Ja, wat moet je dan aan denken? Het bakje van je lenzen, je kam, haarborstel, nagelknippertjes. Het kan er allemaal in, beste mensen. En als laatste, het plastic speelgoed, dat kun je ook in de vaatwasser donderen. Als het plastic speelgoed na een tijdje niet echt schoon meer is, behalve dat je kinderen er misschien lekker aan sabbelen, dan slingert het ook overal door het huis. Vieze handjes zitten eraan. Haartjes van de huisdier of zo. Nou, pleur het maar gewoon in de vaatwasser. En alles komt goed. Nou mensen, ik zeg succes!

We gingen terug naar het jaar 1975. En dat deden we met deze opname van Roger Glover. En Love Is All. O jee, er komt een brandweerauto. Wat? Oh. Waar staat nu? Mensen, kinders. Oh. Oh, sorry. Ja. Ik heb hem al, die hint. Ik heb hem al. Ja, het gaat namelijk over vaker brand in de meterkast. En dat is ons nieuwsfeitje wat ik de afgelopen week heb uitgevist. Namelijk, in de meterkasten ontstaan steeds vaker branden. Dat meldt het RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat die steeds zwaarder worden belast door bijvoorbeeld zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Vooral oude meterkasten die zijn niet op dergelijke innovaties berekend. Experts die zien het vaak misgaan bij installatie van zulk soort systemen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er alweer 176. Experts die zeggen dat een installateur die de meterkast eerst moet controleren, dat vinden ze bij uitbreiding. Ook mogen meterkasten, als het aan de kenners ligt, niet meer als opruimhok worden gebruikt. Omdat een brand daardoor snel komen ze eraan. Ja. Ja goed, dus houd het een beetje in de gaten, de meterkast. Ja, ik heb het onlangs ook laten doen door een installateur. Ik kreeg een thuisbatterij. Dus ja, die zat ook al dat moet wel aangepast worden. Groepje erbij, extra hoofdschakelaar erbij. En ik heb ook tegen die installateur gezegd, ja, maak het maar echt zoals het goed is. Er kwamen wel extra kosten bij, maar dan heb je het in ieder geval weer helemaal in orde.

In onze mix van muziek, daar kwamen ze weer voorbij. Drie non-stop, Vaya con Dios. De Belgische formatie met Heading for Fall. We hadden een product van eigen bodem van Davina Michel met Sweet Water. En omdat Vaya con Dios uit België kwam, dacht ik van nou, dan doen we nog een gezellige Nederlandstalige uit België. Van de Marlets. En dat heette dan weer Alibaba. Ja, je weet het, tijdens de vakantie is het even geen schijven voor bedrijven in juli en in augustus. Maar zit je momenteel te luisteren met je bedrijf en denk je van nou ja goed, na de vakantie willen we graag meedoen. Dat kan. Favoriete platen van jullie afdeling team, het kan geheel vrijblijvend. Het enige wat je even hoeft te doen is even aan te melden. En dan hoor je jullie favoriete platen op de radio en kun je gezellig meedenken en meekiezen. Mail het dan even naar bedrijven@radioideaal.nl. Dus bedrijven@radioideaal.nl. Van ons krijg je dan snel bericht terug. Goed, dit was die dan voor de dinsdag, de muziekservice. Morgen vroeg om 10 uur, dan gaan we ons weer melden met een frisse nieuwe lijst. We gaan eruit met muziek uit de jaren 90 van de formatie Texas. En Say What You Want. Tot morgen weer.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zei dus omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
10: Geen idee. Snoeien?
9: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
10: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
10: Top. Gaan wij iets leuks doen?
11: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
13: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid.
0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bewoners van woonzorglocatie Estinea in Aalten konden afgelopen weekend het Zwarte Cross-gevoel ervaren dankzij de caravan van Kate het Heidehok uit Bredevoort. Omdat veel bewoners door hun zorgsituatie niet naar het festival kunnen, werd de sfeer naar hun eigen terrein gebracht. 3 dagen lang was er een minicamping met barbecue, muziek, gezelligheid en overnachtingen in de caravan en tent. Het idee ontstond vorig jaar toen een begeleider vroeg of de vriendengroep de caravan van haar zoon wilde uitlenen. Na het succes volgde dit jaar een 2e editie. De bewoners hopen dat de caravan volgend jaar opnieuw beschikbaar is. Honderden coureurs deden zaterdag mee aan het NK Autocross in Lochem. Deelnemers bouwen hun auto's vaak zelf en bereiden zich serieus voor op het nationale niveau. Duizenden bezoekers genoten van spannende races op het vernieuwde circuit. De baan in Lochem is dit jaar ongeveer 100 meter langer gemaakt.

pannenkoeken. Het evenement bood routes voor verschillende doelgroepen. Een kinderroute, een fietstocht van 40 kilometer, een autoroute van 60 kilometer en een tractorroute van 50 kilometer. De Graafschap heeft een oefenwedstrijd tegen het Griekse Kyfysia met 4-2 gewonnen. Het geplande oefenduel zondag tegen Ayasera ging niet door vanwege een tekort aan spelers bij de Graafschap. De voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt zaterdag afgesloten met een wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Deze wedstrijd wordt gespeeld bij ZZC 20 in Zelhem om 12 uur. Een week later begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.
2: Amir.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dank maar weer.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy, folks. Koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het succes van Ik Alleen uit 2024 werkt theatergroep Smeedwerk deze zomer aan het tweede deel van haar Koningsdrieluik. Met Ik een Held verschuift de blik naar koning Willem II. De locatie theatervoorstelling is in augustus 2026 te zien op drie bijzondere buitenlocaties. Het Vestingpark in Bredevoort, Huis Landvoort in Mechelen en Kasteel Middachten in De Steeg. Net als bij het eerste deel speelt de voorstelling op historische locaties die een actieve rol spelen in het verhaal. Met een kleine spelersgroep en fysiek intens spel ontstaat een directe beleving dicht op het publiek. Bijzonder is de samenwerking met jonge amateurspelers, 16 tot 25 jaar, die als koor onderdeel zijn van de voorstelling. Daarmee zet Smeedwerk nadrukkelijk in op talentontwikkeling en participatie. Ik een Held speelt op 6, 7 en 8 augustus op Vestingpark Bredevoort, op 13, 14 en 15 augustus bij Huis Landvoort in Mechelen en op 20, 21 en 22 augustus bij Kasteel Middachten in De Steeg. De aanvang is om 8:30. Meer informatie en kaartverkoop is te vinden via www.smeedwerk.nl/kaartverkoop.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen vielen voor Barneveld op de A1 richting Apeldoorn. Een file van ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Hoevelaken. En ook voor de Duitse grenscontrole hierdoor langzaam rijden. Ongeveer 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file door de controles 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
10: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
11: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
10: Ja.
11: En, werkt het?
10: De koeien zijn tevreden.
11: En jij?
10: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
12: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
13: Of dame?
12: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
14: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. 4 dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Vooraf inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenberg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vonden. De herinrichting van 11 straten in Saddam-Zuid kan eindelijk doorgaan na vertraging door een rechtszaak over de aanbesteding. Het project was al sinds 2023 in voorbereiding, maar liep vertraging op doordat aannemer Liemers Wegenbouw bezwaar maakte tegen de gunning aan concurrent NTP. Liemers vond dat NTP een oneerlijk voordeel had doordat het bedrijf tijdens de aanbesteding extra asfaltboringen had laten uitvoeren en daardoor meer informatie over de ondergrond zou hebben gehad. De rechter ging hier niet in mee en oordeelde dat de extra onderzoeken geen nieuwe informatie opleverden en de concurrentie niet hadden beïnvloed. NTP mag het vernieuwen van leidingen, nieuwe bestrating, extra parkeerplaatsen en het invoeren van eenrichtingsverkeer in sommige straten gaan uitvoeren. Wanneer de werkzaamheden starten is nog niet bekend. Het sluizencomplex bij Eefde is sinds zaterdagmiddag gesloten vanwege de aanhoudende droogte. Door het lage waterpeil in het Twentekanaal is er voorlopig geen scheepvaart mogelijk. Het water dreigt onder de kritieke grens van 9,10 meter nap te zakken, waardoor schepen niet meer veilig door de sluizen kunnen. De sluiting is bijzonder omdat dit de eerste keer is dat de sluis vanwege droogte wordt stilgelegd en de scheepvaart in de noordelijke Achterhoek tot stilstand komt. Schippers, ook met tientallen jaren ervaring, hebben dit nog nooit eerder meegemaakt en hopen dat de maatregel tijdelijk blijft. Tijdens de Zwarte Cross gingen huisartsen en GGZ-professionals voor het eerst actief in gesprek met festivalbezoekers over mentale gezondheid en suïcidepreventie. Met opvallende middelen zoals een fysieke drempel en interactieve activiteiten wisten zij bezoekers nieuwsgierig te maken en gesprekken over mentale problemen te openen. De actie ontstond vanuit huisartsenorganisatie Oost-Gelderland en GGD Noord- en Oost-Gelderland, omdat mentale klachten vaak minder snel besproken worden dan lichamelijke klachten. De hulpverleners waren niet aanwezig om directe zorg te verlenen, maar om eerdere signalen op te merken en het praten over mentale gezondheid normaler te maken. Door het succes van de actie willen de organisatoren dit initiatief in de toekomst een vaste plek geven op de Zwarte Cross. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen. In de regio onder andere de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 15 minuten heeft alles te maken met een pechgeval. Op de A12 Arnhem richting Duitsland file voor de Duitse grenscontrole. 10 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur en die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Voor Nijkerk 3 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En een Duitse grenscontrole veroorzaakt file op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Beek 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
9: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Thering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Thering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Thering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 6 augustus organiseert IVN NMA een wandeling op landgoed Amsen om te genieten van de sfeer die er 's avonds in het bos heerst. Deze natuurwandeling gaat door gemengd bos en overbloeiende heide waar misschien reeën en moeflons te zien zijn, of uilen te horen. De tocht wordt begeleid door natuurgidsen die het gebied heel goed kennen. De start is om 7:30 op 6 augustus en voor zonsondergang is men terug bij het startpunt. Dat is de parkeerplaats Laan Amsen 1 bij het Sterrenbos in Laren. Daar staat bij terugkeer ook een kop thee klaar. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd. Het terrein is soms wat lastig begaanbaar en honden mogen niet mee.
0: Radio Ideaal.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras... Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht... liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is... hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien... daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling... De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen... voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer file door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. 5 minuten extra op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij afrit Leerdam. En 10 minuten vertraging op de N317 vanuit Dieren naar Doetinchem. Bij Hoogkeppel 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger... Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
9: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit... en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
10: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. graag tot ziens bij ZZT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
11: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger... naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord... en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
12: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
13: Schat, de oprit is echt bult en gat.
14: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
13: Veldhuizen wie?
14: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
13: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een botsing op de Borkeloosweg in Beltrum is gistermiddag één persoon gewond geraakt. De eerste automobilist kwam met de rechterwielen in de berm terecht. De auto schampte twee bomen en schoot door een stuurcorrectie weer terug de weg op. Daarbij kwam een bestuurder op de verkeerde weghelft terecht, waar de auto frontaal botste op een tegemoetkomende automobilist. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgesleept. Een 46-jarige man uit Doetinchem is veroordeeld voor het afsteken van een illegale zelfgemaakte vuurwerkbom bij de flat waar hij woonde. De explosie in november 2025 beschadigde 7 woningen en 3 auto's en veroorzaakte veel onrust onder bewoners. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 400 dagen op, waarvan 325 dagen voorwaardelijk. Een taakstraf van 240 uur en verplicht hem de schade van 2 buurtbewoners te vergoeden. Omdat hij het onvoorwaardelijke deel van zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet opnieuw de gevangenis in. Tijdens een proeftijd van 3 jaar moet de man zich aan bijzondere voorwaarden houden, waaronder een contactverbod met personen die volgens de rechtbank een negatieve invloed op hem hebben. Honderden boeren hebben maandagavond een protestactie gehouden op verschillende plekken in de Achterhoek. Zo hebben boeren tussen Vierakker en Zutphen met trekkers de tekst "Onze maat is vol" geschreven en werd in Borculo een brandbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Volgens de actievoerders zijn de plannen niet uitvoerbaar en brengen ze de toekomst van veel agrarische bedrijven in gevaar. Loco-burgemeester Joost Oldhof van Berkeland toonde begrip voor de zorgen, maar gaf aan dat de invloed van de gemeente op het landelijk beleid beperkt is. Voorlopig blijven de acties publieksvriendelijk, maar de organisatoren sluiten hardere acties niet uit als het kabinet de stikstofplannen niet aanpast. Of er in de Achterhoek meer protesten volgen, is nog niet bekend. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en een kwartier vertraging door de grenscontroles. En een pechgeval op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Nu 6 kilometer file en bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Want bij afrit Leerdam staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
8: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
7: In dat geval, Schoenmode Hermans.
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
7: Wie de schoen past, heeft een koopje.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
12: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo-Gelderland.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
14: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland kom je in de file vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer tot aan de grens met Duitsland door de grenscontroles. Je vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar wet.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht met onze eigen weerman Gerrit Vossers en ook nog wat agendaberichten. En wat hebben we vanavond nog meer? Begin augustus is er weer de Achterhoekse fietsvierdaagse en Jolien Braakman die vertelt straks meer over. En theatergroep Smeetwerk die zoekt vrijwilligers voor de voorbereidingen van de voorstelling Ik hun held. En van Pieter van Dijk hoor je wat precies de bedoeling daarvan is. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 28 juli, laatste dinsdag van de maand alweer. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne en de eerste plaats die je gaat horen, dat is Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
0: Achterhoek Totaal. Dit is Ideaal.

0: Never Gonna Give You Up hoorde je van Rick Astley. Van 4 tot en met 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van fietsvierdaagse De Achterhoek. En wij hebben daarover aan de telefoon Jolien Braakman. Goedenavond Jolien.
1: Goedenavond.
0: En hoeveelste keer is dit?
1: Oeh, dit is 33ste jaar.
0: 33 jaar al?
1: Ja.
0: Er zal nog wel een verschil zijn met 33 jaar geleden en nu, denk ik.
1: Heel veel.
0: Ja.
1: Ja, onder andere deelnemers aantallen, ja. Techniek, communicatiemiddelen, van alles eigenlijk.
0: Heel veel.
1: En, meer, en de fietsen zelf zijn ook heel veranderd natuurlijk in al die jaren.
0: Ja, meer elektrische fietsen waarschijnlijk.
1: Zeer zeker, ja.
0: Ja. Ja. De mensen kunnen verschillende afstanden doen, hè? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, we hebben elke dag de 30, de 45 en de 60 kilometer route. En ze mogen voor kiezen om de hele week 30 te gaan fietsen. Maar ook als ze zeggen, ik voel me beter en ik wil nog een aantal dagen 45 of 60 doen, mag ook.
0: Ja.
1: Dus ze zijn elke dag vrij in de keuze van de route.
0: Ja.
1: We hebben ook in onze informatiestand alle routes op kaarten laten we zien waar ze heen gaan. Dus als ze zeggen, lijkt me leuk om een keer richting Diepenheim te gaan, terwijl mijn route eigenlijk richting Markelo gaat. Nou, dan pak je de route van Diepenheim voor die dag als die er is.
0: Ja.
1: Dus zo zijn mensen heel vrij in het kiezen.
0: Ja, en moet je ook per se 4 dagen fietsen of mag het ook minder?
1: Nee hoor, mag ook 1 dag. Iedereen is welkom.
0: Ja,
1: ja hoor, geen probleem.
0: Ja, en kun je iets vertellen over waar de routes zo'n beetje langs gaan? Je zei al Diepenheim bijvoorbeeld, maar ook nog andere mogelijkheden?
1: Ja, we hebben Markelo gaan een paar dagen een route naartoe. Ook naar Borculo-Ruurlo. We hebben een route naar Wangsveld. En we hebben nog een dag 4 akker.
0: Ja.
1: En we hebben nog een hele lange route op de donderdag. Dat is sinds een aantal jaren doen wij bij de 60 een extra lus van ongeveer 20 kilometer. Dus voor de mensen die heel graag nog extra kilometers willen maken, kunnen zij 80 kilometer fietsen.
0: Ja.
1: En die gaat richting Bronkhorst, Brummen.
0: Ja, dat is ook een hele mooie route, denk ik. Ze zijn allemaal
1: een hele mooie route.
0: Ja, ze zijn allemaal leuk, denk ik, hè?
1: Ja hoor, iedereen heeft zijn eigen charme en eigen dingen onderweg. Wat te zien is onderweg is overal weer verrassend en verschillend.
0: Ja. Ja. En nou heb je ook een speciale kinderroute van 15 kilometer. Dat is bedoeld voor kinderen natuurlijk, maar kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, we hebben iedere jaar op de woensdag hebben we die korte route van 15 kilometer. Zeer geschikt voor ouders met kinderen, al dan niet zelf fietsend. En dan hebben we een aantal stops onderweg waar ze wat kunnen doen en kunnen zien of wat kunnen proeven. Dus ieder jaar proberen wij daar ook weer nieuwe dingen in te bedenken. En dit jaar gaan wij langs burgerboerderij De Patrijs, waar ze onder andere ijs mogen proeven. En ze gaan naar Haarboekse Vijvertuin, waar heel veel te zien is en te beleven valt. Dus genoeg weer om deel te nemen, zeg maar.
0: Ja, en vinden de kinderen dat leuk?
1: Ja, ze komen eerst op het terrein en dan mogen ze hun fiets versieren als ze dat willen, met ballonnen en slingers. Maar waardoor het fietsen wel veilig blijft, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan ze de route fietsen. Sommigen zijn heel moe en sommigen zijn juist lekker hyper als ze terugkomen. En dan krijgen ze nog een pannenkoek op het terrein.
0: Ja.
1: En er staat elke dag een springkussen.
0: Echt voor het hele gezin, hè, de fiets daar, vierdaagse.
1: Zeer zeker, ja. Zeker.
0: En als mensen mee willen doen, moeten ze zich vooraf inschrijven of kan het ook op de dag zelf?
1: Ze kunnen zich vooraf via de website inschrijven.
0: Ja.
1: En ze kunnen ook eventueel aanstaande zondag en maandag in onze stand komen bij Langeberg midden in Laren.
0: Ja.
1: Daar zijn vrijwilligers om in te schrijven. En anders nog de hele week op het terrein.
0: Ja, dus het maakt eigenlijk niet uit of je van tevoren inschrijft. Want ik kan me voorstellen dat mensen het weer een beetje afwachten.
1: Ja, dat gebeurt vaak. Dat zien we ook vaak. Dat op het laatste of net het laatste weekend dat mensen zich nog inschrijven voor 4 dagen.
0: Ja.
1: En de dagjes mensen zijn, die houden echt het weer in de gaten. Dus als het een beetje een benauwde dag wordt zoals het morgen voor de voorspelling is, dan kun je merken dat mensen zeggen van laat maar, slaan we een dag over.
0: Ja. Zijn er eigenlijk alleen mensen hier uit de buurt die meekomen fietsen? Of ook mensen die met vakantie zijn of zo?
1: Ja, mensen komen elk jaar terug naar Laren of in de omgeving van Laren daar een vakantie houden om mee te kunnen doen met de fietsvierdaagse.
0: Ja, dat is toch
1: die
0: leuk?
1: Doen het al 30 jaar, zeg maar. Dat doen ook vanaf het begin mee, sommigen. Ja.
0: Ja, dat is voor jullie natuurlijk ook leuk om te horen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Daar zijn we heel blij mee. Ja.
0: En krijgen de mensen routes mee? Hoe gaat dat precies?
1: Er staan bordjes onderweg. Alle routes zijn met pijlen uitgezet. En ze krijgen ook een routekaart mee. Beschrijving van daar links, daar rechts. En een toeristische informatie wat er onderweg te zien is. En ze kunnen eerst, als ze dat willen, ook hun route op GPX krijgen. Dan moeten ze wel even van tevoren aangeven vaak.
0: Ja.
1: Of ze dat via hun fietscomputer willen laten zien.
0: Ja, en dan kunnen
1: dat
0: ze.
1: Kan ook.
0: Ja, en dan kunnen ze net zo lang erover doen als ze willen. Of moeten ze op een bepaalde tijd binnen zijn of zo?
1: Als ze voor de medaille gaan voor 4 dagen fietsen, dan zeggen we, dan moet je voor 5 uur binnen zijn, anders krijg je de laatste stempel niet. Dan zijn we er niet meer. En de mensen kunnen starten om 9 uur. Dus tussen 9 en 5. Nou ja, dan heb je alle tijd om te fietsen. En dat lukt ook eigenlijk bijna 100% wel.
0: Ja,
1: de hele enkeling die misschien onderweg een keer pech heeft, die zegt, nou, ik ben iets later, maar dan bellen ze wel en dan wachten we gewoon.
0: Ja, het moet allemaal wel lukken, hè, op die manier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, tot slot kun je misschien de website nog even noemen waar mensen zich kunnen aanmelden?
1: Ja, de website is www.fietsvierdaagse-deachterhoek.nl. En daar kun je heel eenvoudig vinden waar het is, waar de start- en finishlocatie is, waar je kunt inschrijven en alle overige informatie omtrent de fietsvierdaagse.
0: Ja, www.fietsvierdaagse-deachterhoek.nl, dat is de website, daar is alles op te vinden. Goed,
1: ja.
0: Goed Jolien, ik dank je voor de uitleg en ik wens je heel veel succes en veel plezier die 4 dagen.
1: Ja, dankjewel en bedankt voor jullie tijd.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Amphion Filmhuis in Doetinchem zet deze zomer de Franse cinema volop in de schijnwerpers. Met een programma vol nieuwe Franse films, geliefde klassiekers en een mini retrospectief van regisseur Jacques Tati nodigt het filmhuis bezoekers uit om zich onder te dompelen in de sfeer, humor en beeldtaal waar de Franse film onbekend staat. Voor het zomerprogramma is bewust gekozen voor een duidelijke rode draad die de verschillende films met elkaar verbindt. Naast de Franse programmering is er ruimte voor een breed aanbod aan actuele publieksfilms. Zoals gebruikelijk besteedt Amphion Filmhuis ook aandacht aan bijzondere filmvertoningen. Op de eerste woensdag van de maand staat de Roze Filmavond gepland met We'll Find Happiness. En daarnaast is er iedere laatste woensdag van de maand een prikkelarme film ten voorstelling. Deze zomer is dat The Odyssey. Die wordt vertoond met een lager geluidsniveau, zonder voorfilms of reclame en zonder pauze. Het complete filmprogramma is te vinden op de website van Amphion.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een botsing op de Borkeloosweg in Beltrum is gistermiddag één persoon gewond geraakt. De eerste automobilist kwam met de rechterwielen in de berm terecht. De auto schampte twee bomen en schoot door een stuurcorrectie weer terug de weg op. Daarbij kwam een bestuurder op de verkeerde weghelft terecht, waar de auto frontaal botste op een tegemoetkomende automobilist. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgesleept. Zorginstelling Curaco, met locaties in Aalten en Doetinchem, moeten op last van de inspectie sluiten, omdat de zorg voor kwetsbare cliënten onveilig is. Binnen 3 weken moeten alle cliënten worden overgedragen aan andere zorgaanbieders. De inspectie heeft ernstige tekortkomingen vastgesteld, zoals onvoldoende begeleiding, personeel dat niet wist hoe te handelen in onveilige situaties en medewerkers die cliënten nauwelijks kenden. Ook werden minderjarigen soms zonder zorgvuldige intake opgenomen, waardoor passende deskundigheid ontbrak. Curaco stond al langer onder toezicht. In 2025 kreeg de instelling een cliëntenstop nadat een bestuurder geen zorgdiploma en verklaring omtrent gedrag kon aantonen. Nu blijken de problemen niet voldoende te zijn opgelost. Daarnaast

0: ontbreken intern toezicht, een cliëntenraad en een cliëntvertrouwenspersoon. In Rekken is zaterdag het nieuwe seizoen van de Dahliatuin feestelijk geopend. De tuin, die sinds 2014 eens in de twee jaar bloeit, telt 300 soorten dahlia's en ongeveer 4500 knollen. Vrijwilligers zijn sinds april bezig geweest met het planten en onderhouden van de bloemen. De Dahliatuin sluit aan bij de lange corso-traditie van Rekken. De tuin is een inspiratiebron voor de bouwgroepen en draagt bij aan de groeiende populariteit van het corso. Het jaarlijkse volksfeest in Rekken vindt dit jaar plaats van 26 tot en met 28 augustus. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we toch wel een warme dag. De ochtend begon met wat bewolking, maar dat was snel weg, kwam de zon erbij. En in de middag hadden we weer stapelwolken die ontstonden. Er was ook wel wat sluibewolking, maar het is droog gebleven. Maar de luchtvochtigheid werd wel meer en de temperaturen liepen op naar 28 tot 29 graden. En daardoor voelde het ook wat drukkend warm aan. Vanavond dan hebben we ook wat wolkenvelden, maar er zijn ook nog wat meer opklaringen onderweg. De zon hebben we er nog een tijdje bij. En komende nacht dan zien we opklaringen, wat wolkenvelden en temperaturen van een graad of 16. Maar het blijft vanavond nog een tijdje warm. Morgen hebben we een dag waarin de wind om is naar zuidelijke richtingen. Wat nog wat warmer dan vandaag. Temperatuur loopt in de ochtend ook snel op met veel zon. Rond de middag is het dan een graad of 30 en uiteindelijk wordt het 34 tot 35 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Verder blijft het ook droog. In de nacht na de donderdag wordt het niet koud. Temperatuur van 19 tot 20 graden als minimum. En donderdag dan hebben we te maken met een wind die gedraaid geleidelijk kan naar westelijke richtingen. Het begint wel zonnig de dag. Temperaturen lopen ook nogal redelijk snel op. Maar in de middag is er ook meer bewolking. En we komen dan niet verder dan 30 tot hooguit 32 graden. Vrijdag en in het weekend hebben we te maken met een west- en later een noordelijke wind. En die draait zelfs nog door naar noordoost op de zondag. En daarbij zijn de temperaturen wat minder dan in ieder geval op woensdag. Dan hebben we maxima vrijdag van een graad of 30. En in het weekend zitten we rond de 28 graden. 'S Nachts koelt het dan af naar een graad of 14. Naast flink wat zon, vooral op de zaterdag, hebben we zondag ook wel wat wolkenvelden. Na het weekend lijkt het weer wat warmer te gaan worden, maar neemt ook de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
1: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Swing on Star hoorde je van Spooky Assure uit 1974. En je luistert naar Achterhoek Totaal. Terwijl de cast de laatste repetities afrondt, wordt achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor Ik een Held, een nieuwe locatietheatervoorstelling van theatergroep Smeedwerk. Maar de theatergroep is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. En daarom hebben wij theatermaker Pieter van Dijk aan de telefoon. Goedenavond, Pieter.
1: Goedenavond.
0: Ja, misschien eerst eventjes, wat is Ik een Held voor een voorstelling?
1: Dat is eigenlijk een koningsdrama. We zijn met een trilogie bezig rond de Hollandse koningen. Tussen 1815 en 1890. Er waren drie Willempjes. Koning Willem 1, 2 en 3 die elkaar achtereenvolgens opvolgden. En omdat we in 2024 de voorstelling Ik alleen speelde over het leven van koning Willem 1. Zijn we in augustus te zien op drie bijzondere locaties met de voorstelling Ik een Held. En daar staat het leven van koning Willem II centraal, de held van Waterloo, zo wordt hij ook al eens genoemd.
0: Ja, en waar gaat het precies over? Over zijn leven of zo?
1: Ja, over zijn leven. Ja, sowieso is het smullen geblazen. Ik bedoel, als je je verdiept in die historische figuren, koninklijke figuren van ons land ook. Dan is het gewoon zoeken naar, of tenminste, zoeken hoeft eigenlijk niet. Er zijn zoveel smeuïge verhalen, dus ja. Het is echt ook een beetje filteren van wat ga je vertellen. En deze, opnieuw vertellen we hier het verhaal van de mens achter de koning, want dat willen we graag brengen. Mm-hmm. En eigenlijk is het algemene verhaal zo van, ja, dat je als je zo'n kroon op je hoofd krijgt, wat gebeurt er dan met je eigen leven? Is er niet een enorme krampachtig iets aan de hand tussen dat wat je persoonlijk aan verlangens hebt en wat die kroon en alle protocollen dus van je vraagt?
0: Ja, en daar gaat het ook allemaal over.
1: En daar gaat het over. Ja, dus we laten weer een koning zien die, die zijn keuzes opnieuw moet bekijken, tot inzichten komt.
0: Ja, en dat gaan jullie doen op speciale locaties, hè? En waarom per se daar?
1: Nou, wij zijn wel erg van locatietheater. Dus we zitten niet in de theaters waar eigenlijk alle condities voorbereid zijn. Hè. Dus donker, er hangt licht, mensen kunnen droog zitten. Wij houden van het avontuur van buitenspelen. Mm-hmm. Zoals je dat vroeger als kind ook had, of ik in ieder geval, heerlijk buitenspelen. Nou, dat mag ik nog steeds doen. Met een hele fijne groep mensen en een productieteam eromheen. En wij kiezen voor op plekken waar nog nooit eerder theater is geweest, dat is niet helemaal waar, maar dat je dus ook die plekken meeneemt als een extra speler in het geheel.
0: Ja, want jullie gaan spelen bij in Bredevoort, hè, het Vestingpark, Luis Landvoort in Mechelen en Kasteel Middachten in de Steeg. Dat zijn zo'n beetje hier in de regio. En hoe zijn jullie aan deze locaties gekomen?
1: Nou, dat zijn toevallig is het niet helemaal. We hebben een goede band opgebouwd met deze locaties in 2024. Dan is het ook vrij eenvoudig om juist die prettige samenwerking weer te gaan uitbouwen. Dus voor ons was het fijnste om dit te doen. We zijn ook nog wel bezig geweest met Paleis Soestdijk en Paleis Het Loo.
0: Ja.
1: Maar dat zijn best wel onneembare vestingen. We zijn maar een stichtingje.
0: Ja.
1: En wil je daar 3 dagen boeken, dan kan dat wel. Maar dan moet je de portemonnee wel meenemen. En wij nemen liever onze artistieke kunde en kennis mee om daar iets moois te maken. Maar een portemonnee hebben we niet.
0: Nee, maar
1: dus dat bijt elkaar ontzettend.
0: Ja, je hebt nou in ieder geval wel 3 hele mooie locaties. Hè? Dat, dat is gewoon zo. Ja. En hoe verloopt het nu toe met repeteren en alles?
1: Eigenlijk hartstikke goed. Volgende week hebben we première hier in Bredevoort in het Vestingpark op 6 augustus. En we spelen dan 3 keer, 6, 7, 8 augustus. Dat doen we ook in Landvoort, 13, 14, 15. En in middag 20, 21, 22. En we zijn we zijn in maart eigenlijk al begonnen met... Ik heb een voorstel gedaan voor een script van een pagina of 80. En daar die scènes hebben we op de vloer ingebracht. Want wij werken met acteurs die eigenlijk meer makers zijn dan acteurs. Dus ze werken ook mee met de voorstelling tot stand te laten komen. En in maart, april, mei zijn we aan het repeteren geweest. En we zitten nu in de afrondende fase. De kleding komt binnen, de toneelbeeld is gemaakt. De attributen zijn vrijwel allemaal binnen. Dus we zijn alleen maar aan doorlopen en nieuwe lagen aanbrengen, zodat, ja, eigenlijk zoals een schilderij, hè? Je begint met een canvas en je gooit er eens een soort witte laag op. En ja, we bouwen die lagen op tot een voorstelling die diepte heeft.
0: Ja, en dan kan je spelen op mooie locaties. Maar nou zoeken jullie ook nog vrijwilligers. Wat moeten zij doen?
1: Ja, vrijwilligers. Ja, heel, heel erg graag. Ik bedoel, we dragen dit met een klein team. Maar je merkt dan toch, als je zo'n reizende productie hebt, ja, dan kom je eigenlijk handen tekort met het opbouwen van het decor, het afbreken van het decor, de publieksbegeleiding. We werken met een ensemble van 9 jonge speelsters. Zijn allemaal vrouwen. In de leeftijd van 14 tot 20 jaar, 21 jaar. En die moeten ook vervoerd worden. Want ja, die willen we liever 's nachts niet naar de voorstelling, of 11 uur zal het afgelopen zijn. Dan willen we ze niet over straat hebben. Dus we zijn juist ook aan bezig om die heen en weer te rijden. En dan hebben we ook mensen nodig die zeggen, goh, dat zou ik wel willen doen. Dus decor, kaartverkoop, opbouwen, afbreken, publiciteit, flyeren, publieksbegeleiding, soort dingen.
0: Er is van alles mogelijk. Er zijn nog speciale eisen of vaardigheden die nodig zijn als je vrijwilliger wil worden? Ja, tijd natuurlijk, maar ook nog andere.
1: Tijd is heel fijn. Ja. Beschikbaar zijn op die data. En er zijn nogal wat. Het zijn niet alleen de voorstellingsdagen, maar ook de opbouwdagen en de afbreekdagen. Een rijbewijs is soms wel fijn, of een aanhangertje. Hoewel, daar hebben we ook allemaal voor gezorgd door de sponsoren die we in de arm hebben kunnen nemen. En een warm hart voor theater en cultuur, dat is sowieso fijn.
0: Ja, nou, ik neem aan dat als mensen zich zeggen van, nou goh, lijkt me wel leuk om vrijwilliger bij jullie te zijn, dat ze zich aanmelden en dat ze eerst met jullie in gesprek gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, geen punt. Dat doen we eigenlijk altijd zo. Dus meestal zeggen we, stuur een mailtje naar Pieter het Smeetwerk. En dan nemen we contact met je op.
0: Ja, dat is ook de manier om aan te melden.
1: Dat is ook de manier om aan te melden, ja.
0: Pieter@smeetwerk.nl, daar kan de info, hoe heet het, kunnen vrijwilligers zich melden. En dan neem jij contact met ze op en dan is er misschien van alles mogelijk. Hoe zit het als mensen bij jullie willen komen kijken naar de voorstelling? Kan dat?
1: Nou, dat kan ook. daar doen we het eigenlijk ook allemaal voor.
0: Ja.
1: Die repetities die we in onze repetitielokaal doen, dat op een gegeven moment zijn we daar wel klaar mee. We snakken naar publiek en we mogen bijna. Dus 6 augustus gaan we los. En als ze kaarten willen kopen, dat kan door naar onze website te gaan. Ja. www.smeetwerk.nl en dan /kaartverkoop. Maar als je naar www.smeetwerk.nl gaat, dan kom je bij de homepage al, word je al begeleid naar de kaartverkoop.
0: Er staat van alles op inderdaad. Hè? Als mensen eerst wat meer willen weten over de voorstelling, over het verhaal, hoe ze aan kaartjes kunnen komen, dan kunnen ze daar terecht.
1: Ja. En misschien is het nog wel fijn om te vermelden dat we vooral mensen zoeken op de maandagen 10, 17 en 24 augustus.
0: Ja.
1: Dat is overdag vanaf de ochtend.
0: Ja, nou, iedereen die zich geroepen voelt om jullie te komen helpen als vrijwilliger, die een oproep gedaan om zich te melden bij jou.
1: Ja.
0: En dan handel jij het verder af en dan neem jij contact met ze op.
1: Ja, precies. En weet je, ze krijgen ook een vrijkaartje, dus ze kunnen de voorstelling ook een keer zien. Nou. En Pieter het Smeetwerk of Productie het Smeetwerk, producties met een C.
0: Ja, en anders.
1: Dus dan komt het allemaal goed.
0: En anders, smeetwerk.nl, dat is de website, daar is verder alles op te vinden.
1: Of op Facebook, TG Smeetwerk, Theatergroep Smeetwerk, daar staat ook eigenlijk van alles op.
0: Jullie zijn overal te vinden.
1: Maar
0: goed.
1: Het zou moeilijk zijn om ons te missen.
0: Ja, zo is dat. Goed, Pieter, ik dank je voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, en veel succes en plezier met de voorstellingen.
1: Ja, dankjewel. Fijne avond.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus vindt voor de 41ste keer de tractorpooling Lochem plaats. Een van de grootste en meest toonaangevende tractorpooling evenementen van Nederland. 2 dagen lang staat het terrein aan de voet van de Lochemse berg helemaal in het teken van pure kracht, techniek en spektakel. Op vrijdag komen de standaard en de farmstock-klassen in actie. En zaterdag is het de beurt aan de farmstock trucks en de Grand National tractoren. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid winkelplein, diverse foodtrucks en een gezellig terras. En voor de jongste bezoekers is er een kinderdorp waar volop gespeeld en vermaakt kan worden. Tijdens beide dagen is het rennerskwartier gratis toegankelijk. Hier kunnen bezoekers de indrukwekkende trucks en tractoren van dichtbij bewonderen en zien hoe monteurs en coureurs zich voorbereiden op de wedstrijden. En op zaterdag zorgt de Deense rockband Mooiwark voor een afsluitend optreden. En alle informatie is te vinden op de website tractorpoolinglochem.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zondag 2 augustus is er een magisch muziekavontuur in het oerlokaal van Dru Industriepark voor de allerkleinste en hun ouders. Knisper is een theatraal concert vol klank en kleur. Een unieke combinatie van klassieke muziek, kinderliedjes en theater. Het is perfect als eerste kennismaking met live muziek en theater. Er zijn zondag 2 voorstellingen om 9:30 en om 12:00. De voorstelling duurt 30 minuten en aansluitend is er een meet and greet van ongeveer 10 minuten. Tickets kosten €9,50 per persoon.

La Cumbia uit 1991 was dat van Sailor. En daarmee besluiten we deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 28 juli. We spraken met Jolien Braakman over de Achterhoekse fietsvierdaagse. En theatergroep Smeedwerk zoekt vrijwilligers voor de voorbereidingen van de voorstelling Ik een Held. En Pieter van Dijk heeft verteld wat voor vrijwilligers dat kunnen zijn. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden, dan kun je dat aan ons laten weten via de mail. redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen. Dan kunnen wij contact met je opnemen. Zometeen dan gaat Frank Rutte weer op avontuur tijdens het programma Avontuur. En daarna is er ook nog de muziekparade, wel of niet met Ronald Zalmink. En wil je meer weten over Radio Ideaal, dan kun je terecht op onze website radioideaal.nl. En dan kun je ook nog allerlei uitzendingen terugluisteren. Deze uitzending werd vanavond verzorgd door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
9: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
8: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

avontuur. Het wekelijkse uurtje met een mooie muziek van alle soorten muziek. En inmiddels ook al zoals gebruikelijk rond de klok van 19:30 de album van de week. En die is deze week van een viertal Zweedse muzikanten. En het album dat komt uit 1975, dus een oudje.

Ja, zoals al eerder gezegd, het gaat hier alle kanten op in een programma Avonduur van The Offspring, die je zojuist hoorde, en voorafgegaan Shawn Mendes hier op Radio Ideaal, het programma Avonduur. En natuurlijk, tussen al die liedjes door is er ook nog wel tijd voor een verzoekplaatje. En ik kreeg deze toegespeeld en dat is de Alice Mano Band. Ik had er nog nooit van gehoord, maar toen ik die eerste klankjes hoorde, ik denk, ah, die ga ik draaien. En deze is speciaal voor Joop. Hier komt die Joop, voor All I Care, Alice Mano Band.

Maar dat weten ze zelf nog niet, want ze hebben net een album afgerond dat hun naam draagt. ABBA natuurlijk. Een gedurfde keuze, want het voelt bijna alsof ze zeggen: dit zijn wij en dit is onze sound. Luister maar. In de studio hebben ze maandenlang gezocht naar de perfecte mix van melodie, energie en emotie. De resultaat is een album dat bruist van variatie. Van het krachtige SOS tot het speelse I Do, I Do, I Do, I Do. En natuurlijk het nummer dat later een cultureel fenomeen zal worden, Mamma Mia. En die heb je zojuist al gehoord. Wanneer het album verschijnt, gebeurt er iets bijzonders. De wereld luistert en valt als een blok voor de unieke combinatie van sterke melodieën, glasheldere productie en de warme stemmen van Agneta en Frida. Wat begon als een Zweedse popgroep groeit uit tot een internationaal popfenomeen. Dit album is niet zomaar een verzameling liedjes. Het is het moment waarop ABBA zichzelf opnieuw uitvindt en de deur opent naar een carrière die decennia later nog steeds miljoenen mensen raakt. Ik had er dus twee uitgezocht. Mamma Mia, die hoorde je al. En de andere, die er ook op staat, dat is deze. Een beetje rocknummer. En hoe kan het dan anders dan ook dat het ook Walk Me heet? ABBA.

Een van de rocknummers van het album van de week van ABBA. Rock Me was dat. En er zijn er toch wereldwijd nog zo'n slordige 1,5 miljoen exemplaren van verkocht. Dus niet niks dus. En dit is Linkin Park. Heel iets anders.

gezien de VS-verwachtingen. Zou ik het bankje toch niet in de zon zetten? Een beetje in de schaduw lijkt me veel verstandiger. De kick was dat. Het bankje in de zon. Ik heb een Total Touch, heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Met Touch Me There. Maar eerst een iets minder bekend nummer. Dit is Carolina Liner, moet ik zeggen. Show Me What I'm Looking For.

0: And you're down on your luck.
1: Oftewel Hollywood.
0: Nee, dan is hij toch eigenlijk wel altijd weer fijn om te horen. Een echte klassieke. En misschien wordt dit later ook wel een klassieke. Je weet maar nooit. Ik draai hem hier wel zaken. Maar je kunt hem eigenlijk niet vaak genoeg horen, vind ik. Dr. Slammers Bluebus. Arjen Lucas is dit.

Nou, je weet tenslotte maar nooit. Het kan zomaar een klassieker worden. Arjen Lucassen met Dr. Slamba's Blue Bus. Ja, en dan zit mijn uurtje avonduur zit er alweer op. Ronald, hoor je zometeen na 8 uur. En dit is Leonie Meijer met Hey, fijne avond nog. Hoi.

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

oude stem aan het begin van de uitzending Muziekparade op Radio Ideaal. Je hoorde Marloes, ik spreid nu mijn vleugels. Bette Midler daarvoor, de heerlijke heese stem van haar. The Beast of Burden en begon dit deze dag met de Rolling Stones. Je hoorde Undercover of the Night. Goedenavond, tot aan 10 uur zijn we bij je.

En van eigen bodem en dit jaar uitgebracht. Je hoorde Douwe Bob With You. Ah, Super Bowl uit de jaren 80 en nog daarvoor. Feel Like Making Love. En dialectmuziek van de mannen van Bakkers. Je hoorde De Duitse Grens.

0: En uit de Neeman. Ja, muziek dat je eigenlijk steeds meer gaat waarderen. Uit 1983 al. Vrij en bij jou zijn.
1: Ik wil vrij en bij jou zijn.
0: Belinda Kinnaar daar nog voor. Uit eigen streek. 2022 had ik het maar gedaan. En Rod Stewart samen met Tina Turner hoorde je. It Takes Two. Radio Ideaals Muziek Praten. We zijn bij je tot 10 uur vanavond. Dan terug naar de jaren 70.

Gaan we draaien zoals vaker muziek van Plebs uit Utrecht. En de maalde op een oude fiets. Muziek van eigen bodem, ook nog daarvoor. Je hoorde de mannen van Kensington, grote wereldhit, Done With It. En nummer daarvoor kwam uit de jaren 70. Je hoorde Come and Get Your Love, Redbone. Afgelopen jaren regelmatig in reclame van een of andere energiemaatschappij voorbijgekomen. Vandaar dat je het vrij bekend voorbij zag komen.

toch weer regelmatig gedraaid, deze Marco Borsato. Wij draaien hier aan het einde het verhaal over het water in de muziekpraat op Ideaal. De laatste voor dit.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
5: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
4: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

13 minuten over 9 en welkom bij het tweede deel Muziekparade. We zijn bij je tot 10 uur deze avond. 28 juli 2026, de laatste dinsdag voor deze maand. Ik wil jou. In 1979 bracht Paula Eduard dit nummer uit. Altijd een beetje geduld met hebben met dit nummer. Het begint zo weer opnieuw. Wie weet, nog een keertje. Eventjes afwachten. Nee, het begint wat anders. Goedenavond, tot aan 10 uur. Ik zei het al, de muziekparade via de zenders van Radio Ideaal.

altijd een beetje verkouden klinkende Phil Lynott. Jaren 80 uitgebracht. King Cole. We worden nog Ario Speedwagon daarvoor. Een persoonlijk favorietje van mij. Vanavond draaiden we Breakaway. André Hazes die kwam voorbij natuurlijk met Amor, Amor, Amor. Drie keer zelfs. En nu even terug naar onze eigen Achterhoek. Suzanne en Freek. Deze is voor mij.

En open einde is altijd mooi. Je hoorde The Kings of Leon, Sex on Fire. Yeah. Radio Ideaal. En nog een aantal nummers daarvoor. Je hoorde Talk Talk. En ook Suzanne en Freek kwamen voorbij. Deze is voor mij een Radio Ideaal's muziekparade. En we gaan weer een nationaal product draaien. Hier is Gaatse Bosma. Een mooi verhaal.

Ergens in de jaren 80 uitgebracht natuurlijk, hoeft weinig introductie. Je hoorde Bob Marley samen met zijn band The Wailers. One Love. Het tweemaal nationaal product daarvoor. Tino Martin samen met Anouk. Voordat je het weet, gaat ze Bosma. Mooi verhaal van het meisje op de Harley Davidson. Nou, tijd voor weer een aantal gitaren in de muziekparade. Hier is Status Quo. Looking out for Carol.

Nou, zo op het eind is het nog drie non-stop achter elkaar. Zoals we dat eigenlijk altijd doen in de muziekparade. Je hoorde Canyon als laatste. Rosalinde. Nou, er zijn nog twee nummers daarvoor om het lijstje even compleet te maken. Melissa Etheridge. Je hoorde Like the Way I Do. En een onbekend nummer van Status Quo. Looking Out for Caroline. Niet minder mooi natuurlijk. Ik dank u allen weer voor het luisteren deze avond. De laatste voor de maand juli. We gaan de vakantiemaand in. En de muziekparade die blijft gewoon elke dinsdag tussen 8 en 10 uur via de zenders van Radio Ideaal. En straks na de reclame en het nieuws van 10 uur hoor je het programma Bullrock. Veel plezier erbij en ik zeg tot volgende week. Hoi!

0: schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
4: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
3: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
5: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
3: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar Bol Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bol Rock. Onthoud die naam.
1: Helaas, de slechtste DJ's zijn deze week er niet. Ik Electro, dan de virtuele DJ van Bol Rock Radio, neemt het stokje voor hun over deze week. Welkom luisteraar en amateur. We beginnen zoals altijd het eerste nummer met een dame erin. Tot laters.

Dit is Tess voor Bull Rock Radio. Ik heb nog nooit zoiets beroerds meegemaakt als dit, maar I love it.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.